nabuza kubasuguna nabuza kubakyala omwafe mu Buganda nti mwakola bubi mwatuunya baddamu kimunneedda tukulanga yokukukuba bwesiba oluwongo n'olulekebuziizi sibulufaako